0: maar Bauer zei voor hem serieus en hij zei dat ook over de lyrics. En dat zijn talk over de breaks.
1: Oh my god! Thank you so much! Make some noise for DJ Pigman!

0: toe te laten. Waarom zeggen we dat is een app die dat toe kan beleid? En dat is toe kan de breaks.
1: Oh my god!
2: Thank you so much! Make some noise for DJ Pigman!